0: Enter a world of untold stories, never seen or heard before. All of them a sacred message created in this head of hers. Shh, be silent now. Just listen carefully and remember a sacred time when we lived together.
1: Openden met de Ronettes uit 1963 en Do I Love You? Zo varen zij zichzelf af. De Ronettes inmiddels allen heen gegaan naar die hele grote kathedraal in de lucht. Niet één meer onder ons, maar hun muziek is er nog steeds. En die kunnen we nog steeds draaien. En dat zullen we ook doen ook, want het was sowieso in ieder geval eens een keertje kerst of zo. Dus dan moeten we Slayer uit draaien, toch? Ja. Hey, welkom bij Folky Wave. Mijn naam is Perry Tilman en ik draai het plaatje van jou oud en nieuw afwisselend van elkaar. Vaak met folk en rock als main ingredients, zoals dat heet, of wel hoofdingrediënten in het programma. Uit 1979 van de CD Reality Feels Fantasy van Earth and Fire. Deze waanzinnig mooie Where Were You?

Muziek van Earth and Fire uit 1971, Where Were You, was nooit een single geloof ik, maar het was wel een lekkere plaat. Love is an Ocean was wel een single overigens van die prachtige cd Reality Feels Fantasy. Muziek van Pee Wee and the Specials voor iedereen die graag van wandelen houdt en dan mooie natuurwandelingen maakt. Hier is de Pee Wee and the Specials uit 1980 en Walking Alone.

Nou, dat tempo, dat loop ik niet hoor. Dat doe ik wel iets rustiger aan. Recreatief wandelen. Laten we maar een beetje bouwen. Pee Wee and the Specials hoorden wij. En Walking Along uit 1980. Zometeen gaan we de plaat draaien van Europe. Die hebben in 2026 een prachtige cd uit. En Come This Madness, hele ding. We gaan daar een single van draaien. Maar eerst even dit nog. Tijdens een van die wandelingen vertelde mijn wandelmaatje. Gruwelijke dingen. Hun plannen voor de toekomst. Oei. Dat is wel heel drastisch. En daarom, ik werd er niet zen van, om het zo maar te zeggen. En daarom deze plaat van Zen uit 1968. Ja.

1968 in de top 40. De groep Zen met Hair. Muziek van Ayla Shaver. We gaan even kalm aan doen. Probeer Zen te worden met deze Grandmother, I Am the Earth.

Ayla Schaffer en Grandmother I Am the Earth uit 2021. Nou, we zijn een beetje zen geworden. Dat gaan we weer verstoren met wilde mannenmuziek van Europe. In 2026, in september 2026, de nieuwe CD One on One. Nee, de nieuwe CD Cold This Madness. En in mei 2026 brachten ze de single uit One on One. Gelukkig beginnen ze rustig.

Europe en uit 2026 worden wij One on One. En vind je allemaal terug op de september CD Come This Madness. Muziek van Paul McCartney in 2026, een plaat uit Days We Left Behind. En we gaan terug naar de allereerste solo album van McCartney uit 1971. Dat was Ram. Daarvan gaan we luisteren naar Long-Haired Lady. Well.

Maar volgend jaar schrijft hij nog hit, denk ik. Paul McCartney and the Days We Left Behind in 2026. Het is tijd voor de goede keuze van Caroline. En ze heeft een hele mooie keuze gedaan, want ze heeft de allermooiste plaat van de Golden Earrings, met een S, gekozen voor deze goede keuze van Caroline uit 1961, Just a Little Bit of Peace in My Heart.

absoluut meesterwerk van de Golden Earrings in 1969. Het jaar erop zouden ze de S laten vallen met alleen maar Golden Earring. Muziek uit 1972 van Gilbert O'Sullivan. Mooie keuze van Carleen, die is Claire.

Claire van Gilbert O'Sullivan, 1972. Zo'n lekkere plaat, die gewoon, hij blijft gewoon lekker. Ik weet niet wat het is met die man, maar die maakt gewoon leuke, mooie muziekjes. Muziek van Harpo uit 1975. Hier is Movie Star.

0: The Ronettes and the Chapel of Love. En daarvoor hoorden we I Wonder. Dat was dan Funky Wave. Dit uur is weer voorbij. Ja, het is zomaar weer een 60 minuten later. Het gaat zomaar vanzelf. Tot zover Funky Wave. Ik hoop dat je het leuk vond allemaal. En blijf lekker luisteren voor wat er misschien nog komen gaat. We krijgen hier volgens mij nog Johannes Dopmeijer en Just Human uit 2026. Muziek uit West-Friesland.
1: I feel the gates are closing. So enter your own world again, or be sure to stay forever. Once they are closed, you can never go back. It's up to you to choose. Just try to listen to the elves. Remember their voice and cherish what you've heard.
0: Tot de volgende Funky Wave.

En toen kwam jij voorbij, zo van logica vrij, dat je niet wist van schuld en belofte. En je fladderde rond, waar ik genageld stond, tot je neerstreek bij mij.

troost, ook al was je soms boos, maar dat worden zegt men, alle vrouwen. En zoveel trager was ik, nog bij vlagen verstrikt, in het net van een eeuwig verlangen. En dan brak ik me vrij, en jouw hart brak erbij, ook al kuste ik het zout.